0: CFAM weather for Pembina Valley Online. You don't have to look far for current conditions. It's on the homepage at PeminaValleyOnline.com.
1: Periods of rain tonight and a low of +3. Tomorrow, periods of rain and 9 degrees. On Wednesday, it'll be sunny and a high of 13. More sunshine on Thursday with a high of 9. Current weather conditions can be found anytime on the CDK Electric weather page on your Pembina Valley online app. I'm Judy Peters.
0: You're listening to CFAM, Radio 950.
2: Now, die Harlech Botschaft for Lodeline and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
3: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
4: Dit is die Herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt mede gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongesteld van een jesseljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen. En wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Jesus said, hy doen nou word. Hy word in voeder en vrouw. God word in hel in jes schijter. En de hel jes word komen. En de word en de gläubige mensche leven. En de word of hij amma blieven. Dat laatste mal, dan las die woord uit Johannes kapitel 17. Dat Jesus de bede voor zijn jenja. Oba, hij bede ook voor alle van ons. Die door worden te geloven komen. Durch de apostel Elia. En dan zei wie. Dat is de gemeint van deel. Waar wie in port aan zijn. En dat is je gerendet. En dat wordt de apostel leren deed. De tweede vrouw is wanneer je passiert dat. Om eersten Pinkstag im Nieuwe Testament. En waar er een schriftstuk aan die geeft. Uit Apostelgeschichte kapitel 2. Van een paar feier. Als de Pinkstag dan zijn. Werden zij alle op einer steht taub. En plötzlich hörte sei so aus ein Sturm, ein rüschendet Gelüd vom Himmel, so dass es am ganzen Hüste hören wir, wo sie sollte. Dann sahen sie mit einmal Tunge aus von vier, und sie sahen sich ab jeder einem von an, sie wurde alle mit dem Helden Jesu gefällt, und fangen an, in andere Sprüche zu reden, nur noch aus der Jesu an dort mählich mög. Das ist Pfingste, so wie dort vierte Donner vom Neuen Testament. Als de Helge Jesus komen dat, dan wird er in je Lüd. Hier zich zo als een Lüder Wind. En wat ze zijn je kunnen, wird er wat er zo leidt als kleine Tunge van vier. En die houden zich gezaad op de Apostel, en doch wel op die wat er dan nog ram wieren. Zonder wat er weer het hoopje komen. Zoals Jezus aan bevolen had, ze zullen doorleuren. Dan is de vrouw, wordt de Helge Jesus maar alleen de Apostel je heeft. Peter zei, dit is wat God junt in june kenja versproken heeft. Hij wordt die zinnen helgen juist geven, die arm door hem bedden. En hier zijn twee schriftstukken ongegeven voor deze antwoord. Dit is wat God junt in june kenja versproken heeft. En al die wat wiet afzend, die God ons haar nog zich roepen wordt. Peters reed te aan nog durch vele andere wied in haar mond aan. Lot junt het is een verdreide generation rutrade. Also, de Heilige Geist is eerstens een geschenk van God, dem Vader. En hij wordt komen, en wonen, en zonen wat er geloven hebben. En dat wat Jesus Christus gedaan heeft, beim Kriets, bij Golgatha. En dan is ook nog Lukas kapitel 11, van 11 wat 13. Daar vertelt Jesus een gelijkenis. Ken je junt een Vader, denk je, die zien en zien wordt een steen geven? Wann die am no Brautfrau wurde? En wann die no ein Fischfrau wurde? Am eine Schlange an beide wurde? Oder die am ein Skorpion geben wurde, wann die am no ein Eifrau wurde? Wann die dann, die je schlacht sind, doch weite jüne Kinder te geben, wort Gott is. Wofür meier, wort jün Vater im Himmel, die den Helden Jesus geben, die am do no Frau. En Gouda Vater, die prüft seine Kinder te helpen. En go der Schopwood, der sorgt für seine Schop. En doch, wie sind mo Menschen? Wie sind von dem Stoff, von der sie ihr gemerkt? En wie haben uns verleidelote von dem Soton? En wie sind sinnvoll von der Natur? Aber nicht so mit Gott. Hei ist heilig. Hei hat sich niemals verleidelote vom Soton. Hei ist ganz gereicht. En hei ist auch sehr gnädig. En am jeder Schein, wenn hei uns kein Geschenke geben. Hij heeft ons al Jezus Christus gegeven, zijn zin. En nu wil hij ons ook nog de Helden Jezus schenken, dat hij ons helpen wordt met ons wandel hier op deze aarde. Als er van wat Peter schreef dat, en zei dat, dan is dat niet bloos de apostel, of bloos de jude. De Helden Jezus is ook gekomen voor de Mennonieten, wat de plotisch redenen en pankoeken eten. Dan is de vrouw, wat is de Helden Jezus zijn werking en die aan Jezus leven? Hij heeft Zeichnis van Jezus. Hij treist aan en heiligt aan. Hij leidt aan en alle waarheid. En derich aan wordt ook de leef Gottes en de levende ere horte uitgegoten. En hier zijn feierschriftsteden ongegeven. Dit eerste is Johannes kapitel 15, vers 26. Wanneer de treister komen wordt, den echt van Vader schekken wordt, de juist de waarheid is en van Vader uitgeet, die wordt van mij zeigen. Also, de Helge Jesus wordt keine nieuwe Lehre brengen. De Menschen werden sehr bekämmert, als Jesus Lehre deed, dat dit wie eine nieuwe Lehre. En hij zei dat wir oben nicht eine nieuwe Lehre. Hij deed vollfälle, wat dat Gesetz verlangen deed.
en hij valt veld, wordt

profeten gezegd hadden. En als Paulus predikte, dan zeiden ze, hij bracht een nieuwe leer. En hij zei, hij leert dat wat Jezus hem gegeven had, wat hij te leren had. Nog meer, ook nog meer. En dat is wat de Heer gegeven heeft. Hij zegt van Jezus. En helpt ons denken wat Jezus geleerd heeft. Nog meer, nog meer. Johannes kapitel 16, 7 bot 15. Aber ich sei jünt die Wahrheit. Für jünt erst dort Gott, dort ich weich go. Wills wann ich nicht weich go, kämt die Trister nicht nur jünt. Wann ich aber go, wo ich jünt den Schächer. Und wann der komme wort, wort he die Welt die Uhr aufmache. Eber wort sind es. Und eber wort ja Rechtigkeit es. Und eber wort ja Recht es. Eber wort sind es, dort sei nicht an mi gleiwe. Eber wort ja Rechtigkeit es, dort ich nun vorder go, in die mi nicht mehr seine wore. Eber wort je recht is, dat die, die eber deze welt je wilt even deed, je recht worden is. Ik heb je nog veel te zeggen, aber je kan dat nu niet verdrouwen. Aber wanneer de juist de waarheid is, komen wordt, die wordt je de volle waarheid leren. Hij wordt niet van zichzelf reden, hij wordt bloos dat reden wat hij gehoord heeft, en wordt je zeggen wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken. Hij wordt van mij nemen, en junt dat zeier, en dietlich möcher. Dat is je nog niet voor wat wir ons engste derven. Gott de Vader, Gott de Sehn, en Gott de Helge Jest. Deze drei zijn eind. Eind en drei, en drei en eind. En vielleicht dat ons dat en dat je engste, wils wie kennen sind ons dat niet goed verstonen. Ober dat zijn andere dingen, wat wie vielleicht ook niet goed verstonen doen, en ober dat gleiven doen. Dat is schwarte verstonen, dat Gott wird komen, en wel in onze harten wonen. Aber het is ook schwer te verstaan, dat Jezus wordt den hemel verloten, waar alles recht is, en komen en wonen in deze eerd, waar de Satan macht heeft. En doch hij kwam. En hier is wat Paulus zegt, in 1. Korinther 6. Oder weet je niet, dat de eierrechte dat Gottes Recht niet over worden? Laat je nog eens aanbellen. Mensen, die Anzucht drieven, die Jetter aanbeden, die de eier breken, mannen die met jongens oder met andere mannen geschlechtlich taub komen, in stelen, jietzig sind, drinken, sporten, in mensen even vallen, worden dort Gottes Recht nicht over. In zonen sind einige van jünt gewaast, aber nu sind die rein gewaschen, die sind geheiligt, die sind reich geworden, durch den Namen van unserem Herrn Jesus Christus en durch den Geist van unserem Gott. Wie haben in seiner Gnade Gott? En hij wil ons ook helpen. Wils hij weet krijgt wo schwach wie eindelijk zijn. Hij weet wo wie gewaast zijn. En hij wil ons helpen. Dat wie kunnen beter doen. Dat wie kunnen meer zijn als wat wie gewaast zijn. Hij is niet gekomen ons te vernichten. Hij is gekomen ons dat leven te geven. Rijmer kapitel 5. Hopening laat ons niet te schoon worden. Wils ons durch den Heiligen Geist, die ons gegeven is, God zijn leven en ons harte gegoten is. Dat wir uit Gott seine Leib, dat hij seinen Sehn schickt, dat hij sterven soll voor ons. En dat wir uit Jesus seine grote Leib, dat hij wird nom Kriegs gonen, en door voor ons sterven. En nu wil deze Leib en ons wonen. En Zeichnis geven en ons hoort, wo Gott ons geleift haft. Wat haft de Helge Jest en de Apostel besonders gewirkt? Hij haft aan de Gov geeft, dat Evangelium van Christus alle Völker te predigen, en dat met Wunderdote te bekraften. Drei Schriftsteden, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 4. Zij worden alle met dem Heiligen Geist gefällt, en fangen an in andere Sprache te reden, door nou, als de Geist an dat meilig mögt. Te die Tijd werden in Jeruzalem een grootschof Menschen gekommen van andere Länder, die werden gekommen dat Passafaste vieren in Jeruzalem. En dan werden sie gebleven bij Pinkster. En door hierde zij dat Evangelium deed gouden noorrecht en er een gesprek. En als deze mensen dan zijn een huisje gewonnen, naar er land, dan kunnen zij andere mensen vertalen wat zij hier in je zijn houden. Aber de weer nog meer. Lukas kapitel 24, 49. Daar zegt Jezus, en ik wil je dat schetje wat mijn vader je versproken heeft. Aber blijft in Jeruzalem wat de kracht van boven even je komen wordt. Zij worden kracht gekregen van boven, van God.

Ze nemen alle mensen de zerading aan. Nee, ze zijn niet alle dem evangelium gehoorzaam. En hier zijn vara twee schriftstukken. En het eerste is uit Römer kapitel 10, vers 1. Breda, ik wens van harte dat Israël zelig worden mocht. En ik bed voor aan te God. Ik geef aan dat zeichnis dat zij voor God ijveren, aber zij weten niet aan woord. Zij kende God zijn gerechtigheid niet en verzochten ihre Eingeheer te stellen. En zo stelde zij zich ook niet onder God zijn gerechtigheid. En daarna 14 bij 17. Aber wo zullen zij den anroepen, an den zij niet gegleift hebben? Oder wo zullen zij an dem gleiven, van dem zij nie geheerd hebben? En wo zullen zij hören, wann dort geen Prediger is? En wo zullen zij Prediger, wann zij niet geschickt worden? So als geschreven staat. Wo wunderschein is dort, wann die komen, die ons den Fried Prediger, die ons dort Gode te zeigen hebben. So kämt die Glaube durch die Predigt, en die Predigt van Christus zijn Wort. Dort Evangelium, die Gode Nachricht, is dort Jesus is gestorven, voor alle Menschen, haft alle Sinn betold. Keiner is uitgesloten. Aber in jeder einer, jung oder alt, mat annehmen, wat Jesus gedone haft. Jesus sagt, hij bringt keine nieuwe Lehre. Hij is gekommen te vollfällen, wat het Gesetz verlangen deed, en wat de Propheten gesagt haben. De Propheten zeiden, eert Gott, en doet junt ab am vertrouwen. Wie kennen's ab Gott vertrouwen? Wils hij haft immer dat allerbeste, es wat hij wel voor ons. En dat is woord am Jesus gekommen is. Aber nu, sagt Petrus bij Pinkster, kiert am, en lot junt typo. In Amkieren oder Bussedonen meint, tauschtonen, dat wie sinnvoll sind. Dat wie habe je sinnigt en wie donen sind je. Met wat wie saie ook met wat wie donen. Wat wie saie is kreeg so wichtig als wat wie donen. Wils de meeste mensen gonen nicht ram en stelen. En vele mensen proven ook ihren Eierstand, dat die goed bestonen blijft. Aber dat neende je bout haft te donen met wat wie saie donen van andere mensen. Dat is am Oude ook am Nieuwe Testament streng angestalt, dat wie zelle zeier apostel, wat wie zeier donen, wat uit ons muil wat uitkomen. Dat is niet immer dat wie leer donen, wann wie wat van een anderen zeier donen. Aber wann wie een anderen nicht abbuien donen, en proeven dem door te schlonen met onze wied, dat is zin. In dat tiende gebouwd haft te donen met afgenstig zijn. Dit is een ding, wat niet alle mensen van reden donen, en dat is ook voor gewoon niet te zeggen. Aber dat is een zin, wo wie alle met te kämpfen hebben. En zo als Gott te keinen zegt, die zin staat die verre der. En du moet door even herrschen. Also moet wie Buße donen, en wie moet die leven, dat de Heilige Jezus kan en wordt als andere. Wils dat is zijn arbeid. Onze zaak is, dat wie ten geloven komen, en streven naar een heilig leven. Dat is mijn gebed voor ons. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.